0: nee, dat is eigenlijk ook een heel parlijke test.
1: Medic 15 and Engine 5. Base 3030 Fraser Street. The Reserve at Bridge. Unit 150. Cross Street. North 3 West and 3 Road. Map 1, 5, 7, Lima. Fire map 5, 1, 8, 2, Alpha 3. Respond on MedTac 1.